0: Viktor, wat plezier ze.
1: Ja, ik ga hem zo. Ik ga hem zo tien.
0: Hoeveel
1: procentje? Top niet 10, dus zo goed. Hey, ik heb reclame, ik zeg, ik ben zijn voet in mijn taal, college en droog niet.